Vrije zagen zich, dan wat is zo. Ik haal de reizen af. Om medelen hoge dag waar de bloos. Ik schieb het schrikken af. Om mij, dit is iets anders. We hebben ja emancipation. Dan koek eens maar om en om west. Het is de reizen.